het bier opgelost voor altijd. En op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hart gekomen.